0: Súan trí an sin le héve. Ag déanamh ciúra ar an mairte trathair Liam agus Tomás ó Phlárta, tá féile na bhlártach a rás linn. Agus díorch raibh hánam a de réir bhí córa agam le héman ó Chiasán, bhín méid a bheits ar fáil in Líona. Céad míle fáil sé rót a héman, bhfuil te go maith?
1: Tá mé go maith agam agat.
0: Íontach ar fáil. Ja, dat is een strakkelum. Eerst bij tussen halve genoeg egderschachten. En is dan keta achjeloren agi lesnele scha.
1: Wel, toen mag ik probably schrijven nodig. Agus rode jelle rinje Liam of Larte agus hier hart maas. As in smoor aarin. Agus toen mag rode jelle toen mag je den arno na keloren agus de korfun keen. De literatuur is een schrijf nodig naar Hilan, naar Hilan, naar een couple, naar twee Hilan.
0: Agus eist, ta a wadni smoker, ta, well, ta Liam of Lair, ta harve call you'll go down the, on Rao Tomás, cho call you lesh, Norvisha Bio.
1: Nira kegro ahantus vi rintwa ahantus ege America, mar irishol, agus mar ar kert homan. Och in de moorden rij een glooshot locht uitbreken in Amerika en een jere artenig die